dan. Zie dat daar in de zoiets. Kon in de deur daarom. Klaas ik hier nog meteen. Jij wat mis dan aan je man. Moes ik hem en je bezadig.